Toen je alle bagger nam bij je, dat je alle die malik, vallen malik zijn. Je nog op bij om je dat te zoeken, bood hem een janine daar. Nil alle die malik zijn, ajar op dat de zijn magna. Wij zijn hier om jij, moeder, kantom, zergi. Kantom, zergi, moeder. Mundaya marjang agala ji zamba dun jay ajaratu magat nyang munday machandar ak awsaaji munday machandar ge magat nyang munday dun boyom jur belza sintiket alsaat du bel wachul barado ajaratu ndate sen nabi saya to nyan Amadou Marianne Sergi Aram Ndiaye Mojur Kantom Sergi